0: vaders en zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd.